0: Het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Omroep Venray tipt. Dit is deze week. Het 90-2 idee.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Hilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: Een hele goede morgen. We begonnen met Living Doll. En dat is misschien wel de klassieker van Cliff Richard. Vrolijk, simpel en meteen herkenbaar. Het nummer kwam uit in 1959 en was zijn eerste grote nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. Later werd het nog een keer een hit in 1986 toen Cliff het opnieuw opnam met de Britse comedygroep The Young Ones. Welkom ook namens onze technicus Mathieu Kustus.

0: zullen we maar zeggen, voor alle jarigen vandaag. Congratulations van Cliff Richard. En daarvoor ook zo'n dijk van een hit van dezelfde Cliff Richard. Lucky Lips, The Shadows. Ja, tuurlijk, dat was de begeleidingsgroep van Cliff Richard. We gaan luisteren naar Kon-Tiki. Maar eerst nog eventjes FBI. En daarna twee platen uit de ongevallen platenkast van Mathieu.
1: Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Mathieu Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

De eerste twee platen uit de ongevallen platenkast van onze technicus Mathieu Kustus. En dat waren niet de minste. U heeft geluisterd naar Andy Williams met Butterfly. En daarvoor Ray Martin met Blue Tango. Bent u zojuist ingeschakeld? Allemaal van harte welkom. Tot 9 uur luister u naar Moments to Remember. Tom Jones komt dadelijk aan de beurt. Gaan we aandacht aan besteden. Maar eerst nog eventjes Roy Orbison. Met twee van een dijk van de hits van hem. Only the Lonely en Blue Bayou.

Twee kanjes van hits van Roy Orbison, Only the Lonely. En dat is geen schreeuwige hit, maar eentje die rustig binnenkomt. En Blue Bayou, zo'n nummer dat meteen een beetje zon, weemoed en zuidelijke warmte in je kop gooit. Oorspronkelijk geschreven en gezongen door dezelfde Roy Orbison in 1963... en later wereldberoemd geworden door de countryzangeres Linda Ronstadt... die er in 1977 een enorme hit van maakte. We gaan verder met een hele sympathieke man die nog steeds optreedt, Tom Jones.

Marije Kusters en Hilco Poot geven kleur aan de vroege zondagmorgen. Chansons en evergreens. En veel ruimte voor leuke tips. Dit is Moments to Remember.

Dat waren de laatste twee platen uit de omgevallen plaatkast van Mathieu. Ik ga me niet wagen aan de titel van de laatste plaat. Want ik ben toch een beetje verkouden. Er komt toch een beetje rot mijn strot uit. Dus dat doe ik niet. Maar daarvoor hoorde u Peter Gordon met True Love and Ways. Volgende week zondag weer vier platen uit dezelfde omgevallen plaatkast. Ik ben dus juist ingeschakeld. Allemaal van harte welkom. Voor diezelfde omgevallen plaatkast draaiden wij Tom Jones. Ja, en zeg je Tom Jones, dan moet je in één adem ook Engelbert Humperdinck noemen.

Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Net als Tom Jones treedt Engelbert Humperdinck ook nog steeds op. Ondanks zijn hoge leeftijd. Het echte swingen van vroeger doet hij natuurlijk niet meer, maar hij heeft nog steeds een hele gouden stem. Tijd voor de dames. We gaan beginnen met Pia Beck. Pia Beck was een van de grootste Nederlandse jazzartiesten ooit. Een echte persoonlijkheid achter de piano. Ze werd geboren als Pieternella Beck in 1925 in Den Haag. En ze overleed in Spanje in 2009. Ze was een pianiste, een jazzpianiste en zang. Vooral bekend om haar boogie woogies en swing. Ze werd in de jaren 50 razend populair en groeide uit tot een internationale ster met optredens door heel Europa en de Verenigde Staten. Die speelde jarenlang in Amerika in grotere jazzclubs, werd door tijdschrift Time ooit de Flying Dutchess genoemd. En de jazzlegende Oscar Peterson noemde haar zelf de beste jazzpianiste ter wereld. Pia Beck.

Pia Beck, die moeten we eventjes onderbreken voor de eindtune. U hoorde Something Stupid. En Mathieu zegt, ja, we moeten de eindtune erin gooien. Want er komen allemaal lekkere geurtjes uit de keuken. Croissantjes, kaascroissantjes. En daar moeten we toch eventjes plaats voor maken. Hè. Wij danken u voor uw aandacht. U was een geweldig publiek. En heel fijn dat u tijd vrijmaakte om te luisteren tussen 8 en 9 naar Moments to Remember. Dank ook namens onze technicus Mathieu Kusters. Dank voor zijn inbreng, want zonder Mathieu, ja, hoorde u helemaal niks tussen 8 en 9. Maak er een heel mooie zondag van. Denk aan ons, doe voorzichtig. Volgende week zondag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Moments to Remember. En zometeen kunnen we nog een keertje luisteren naar Pia Beck. Met een swingend nummertje Flip, Flop en Fly. Nogmaals bedankt, fijne dag.

0: 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Vendraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Ah, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Omroep Vendraai.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaanse Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
7: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft Bij Museum Doorn de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
6: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: even stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Jean Thijssen.
1: Een goedemorgen. Ik wil het even hebben over mijn jeugd. Een gedeelte van mijn jeugd. Tot mijn 12e jaar. Tot aan het einde van mijn lagere schooltijd. Waarom? Dat vertel ik straks wel. Eerst even tussen haakjes. Ik ben een babyboomer, dus zo'n man. Nog een man van de oude stempel. Wat dat betekent? Nou, ik vond als jongen alleen voetballen leuk. En ik vond met poppen spelen maar stom en iets voor meisjes. Ik was meestal een brave jongen die luisterde en deed wat van hem gevraagd werd. Zo'n jongen die deels grootgebracht, zeg maar gewoon, gevoederd werd met uitgebakken spekvet met suiker. Maar luister, mijn ouders begonnen met 4 jongens en vonden het toen zelf eigenlijk wel genoeg. Ondanks heel veel bezoekjes van de pastoor, sigaren en borrels. Maar zoals we vaker, toen ons jongste broertje 7 was, kwam er toch nog een meisje, het bekende nakomertje. Onze ouders blij en de pastoor blij. Maar dat zusje, dat was ook zo'n dingetje. Toen de kraamzuster dat kindje een schone luier aandeed, stonden wij, de 4 jongens, daar bovenop. We zagen het direct. Of, anders gezegd, we zagen het eigenlijk niet. We wisten het toen meteen en zeker, we hebben een ongelukkig broertje gekregen. Oma verzekerde ons later wel dat we er een zusje bij hadden gekregen en geen ongelukkig broertje. Maar ja, dat zal. Dat zusje was en bleef toch een gemankeerd broertje. Onze moeder associeerden wij nog niet met een meisje. Onze moeder was mama, die altijd thuis was, die de was deed, onze schone kleren op de trap legde, voor jong naar ouder telkens een traptrede hoger. En ons zaterdags in de volgorde van oud naar jong in de bijkeuken in de zinkentijl zetten. Mijn vader was, zoals veel andere vaders in ons dorp, tuinder van de koude grond. Dat hield in dat er na de oogst in de nazomer tot het voorjaar niets meer op de velden te doen was. In die loze maanden ging vader dan werken in een fabriek in de stad. In het voorjaar begon dan voor hem en voor ons, de jongens, het buitenwerk, het veldwerk weer. Op de woensdag en zaterdagmiddagen en de schoolvakanties was het meehelpen, nu werken genoemd, geblazen. Het werk op het land begon in het voorjaar met bonenstaken sjouwen, bonenpoten, touwtjes binden en vooral heel veel en heel vaak geien. Dat is onkruidwieden. En dat met de handjes. Dit moesten we vanaf ons 4e jaar en op onze knieën. Want dat kunnen jullie het beste, zei onze vader. Jullie leven nog dicht bij de grond en ik moet me altijd bukken en jullie niet. Zondags had ik vrij om naar de kerk te gaan. Ik diende op zondagmorgen als misdienaar de vroege mis, zong in het kinderkoor de hoogmis en zat 's middags in de kinderbankjes voor het lof. Wat daar gebeurde of wat wij daar deden of wat daar van ons verwacht werd, heb ik nooit begrepen en is me ook, voor zover ik weet of onthouden heb, nooit verteld. Wij zaten toen nog op een jongensschool. Geen meisjes, alleen meesters, maar wel 2 juffen voor de 2 eerste klassen. Allebei ongetrouwd. Op onze school had je ook voor ieder leerjaar een A-klas en

Een B-klas. Ik en mijn broers hebben allemaal in de B-klasse gezeten. Onze vader was een tuinder van de koude grond en dus wij kinderen van de koude grond. In de A-klasse zaten dan de kinderen zo vanaf de middenstand tot de zonen van de notaris en de burgemeester. Die gingen allemaal minimaal 1 jaar naar de HBS en het gymnasium en daarna belanden velen op de MULO, maar niet in ons dorp. Het enige wat mijn ouders mij meegaven voor school: altijd goed je best doen en goed luisteren. Waarom ik dat moest, dat hebben ze er nooit bij gezegd. Dat hoefde ik ook niet te weten. Ik wilde missionaris worden. Maar de kinderen van de 6e B-klas kwamen na de lagere school niet hoger dan de MULO. Jan zou alleen, als hij heel goed zijn best deed, misschien net de MULO kunnen halen, verzekerde de meester van de 6e klas B mijn ouders. Jan had dus een probleem. Maar Gods wegen waren onvoorspelbaar. Gods wegen leiden naar elders. God bood hier dus uitkomst. Natuurlijk niet hij zelf, maar wel in de persoon van de kaplaan Berends. Zoals hij vroeger wel vaker deed. Toch wel jammer dat hij, en dat hij is met een hoofdletter, dat tegenwoordig niet meer zo vaak doet. Kaplaan Berends vond dat ik, als ik missionaris wilde worden, beter eerst gewoon priester kon worden. Missionaris kon ik dan altijd nog gaan worden. Maar ik moest als B-klasser wel eerst toelatingsexamen voor het gymnasium op het klein seminarie Rolduc in Kerkrade gaan doen. Maar ook hier was God mij goed gezind. Waarvoor dank. Waarom ik dit alles vertel? Als ik zie in welke maatschappij mijn kleinkinderen, alle 4 nog op de basisschool, tegenwoordig moeten leven, wat had ik die dan graag alle 4 zijn jeugd als die van mij toegewenst. Wat je daar heden ten dagen ook van mag vinden. Hoe zit dat bij u? Ik wens u allen een hele gezellige en vooral eenvoudige zondag. En kijk maar wat je daarmee doet.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Nog steeds vieren we het Pasen van de Heer. En voor dat Pasen mogen we ons welkom weten hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray. Het is de Heer zelf die ons nodigt. Het is de Heer zelf die zijn kerk, die zijn huis bouwt. Het is de Heer zelf die ons bij de hand neemt als de goede herder doorheen de geschiedenis, doorheen het leven. Met dankbaarheid vieren we hem en vragen we hem om zijn milde nabijheid en zijn zegen. Heer Jezus, gij zijt al zo lang bij ons en toch kennen wij u vaak niet.

Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

0: Laat ons bidden. God, gij opent de poort van het geloof voor alle volkeren van alle tijden. Wij vragen u, roep ook in deze tijd mensen die zich wijden aan het gebed en aan de bediening van het woord. Vermeerder het aantal leerlingen die van harte geloven in uw Zoon en elkaar liefhebben zoals hij ons bevolen heeft. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in alle eeuwen der eeuwen. Laat ons dan luisteren naar het woord van de Heer en de lezingen van de Heilige Schrift. Laat ons de verkondiging beamen met de psalm 561. 561.
1: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen, toen het aantal leerlingen toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De 12 riepen nu de menigte leerlingen bijeen en zeiden: het past niet dat wij het woord van God verwaarlozen om aan tafel te bedienen. Ziet dus uit, broeders, naar 7 mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid, die wij zullen aanstellen voor deze taak, terwijl wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Het voorstel vond instemming bij de hele menigte en ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Deze werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden. Het woord van God bleef zich verspreiden en het aantal leerlingen in Jeruzalem nam sterk toe. Ook een grote menigte priesters gehoorzaamde aan het geloof. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.

0: Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Dierbaren, treed toe tot de Heer, de levende steen. Door mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar voor God. Laat ook uzelf als levende stenen opbouwen tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt. Die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen, uitverkoren en kostbaar. En wie in hem gelooft, zal zeker niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwers hebben afgekeurd, die is tot hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots, een rots waarover zij struikelen. Ze stoten zich omdat ze het woord niet gehoorzamen. En daartoe waren ze ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Een volk verworven om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Waren dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik heen ga, en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Woord van de Heer.

0: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat is waarheid? Vroeg Pilatus Jezus al smalend op Goede Vrijdag. Wat is waarheid? Pilatus had te luisteren naar de waarheid van zijn keizer in Rome, die hem opgedragen had te zorgen voor rust in het land. Maar die rust, dat was een gewapende vrede, want alles en iedereen die de kop opstak, werd meteen een kopje kleiner gemaakt. De keizer. Dan had Pilatus ook nog rekening te houden met de waarheid van de kiezer. In die zin dat hij natuurlijk ook het volk tevreden moest houden. Het volk dat er dan weer zijn eigen waarheid op nahield. Vandaag dit en morgen misschien precies het tegenovergestelde. Dan had hij nog de waarheid van de Joden die voor hem stonden te schreeuwen en Jezus komen aanklagen. En dan nog Jezus zelf die zegt: ik ben de waarheid. Ja, wat is waarheid? Nog los trouwens van zijn eigen twijfels en die van zijn vrouw, zoals het in het passieverhaal staat beschreven. Jonge mensen, jongeren die bij de kerk aankloppen, spreken er eigenlijk allemaal over op zoek te zijn naar de waarheid. Wat is waar in deze wereld? De wereld staat in brand. Wereldleiders maken er hun eigen waarheden van en slaan wild om zich heen. De reclame claimt je, net als de sociale druk om mee te moeten en te kunnen doen met alles. En sinds AI, wat is nog echt en wat niet? Terwijl er eigenlijk van echte verhalen die ertoe doen in het leven nergens iets te horen is. Thuis niet, zeggen ze, op school niet, in de politiek niet. Op de sociale media moet je het allemaal maar zelf bij elkaar zien te schrapen en dan maar hopen dat je goed terechtkomt. Wat is waar? Wat is nog waar? Ik lees de krant en zie dan dat scholen de laatste schooldag hebben afgezegd omdat er andere jaren zoveel geweld bij te pas kwam. De feestelijke laatste schooldag. Ik zie op het journaal dat de horeca in grote steden Koningsdag vreest omwille van de gewelddadige combinatie van heel veel alcohol en pillen en drugs. Je leest voortdurend hoe druk het is bij de psycholoog en dat de wachtlijst van de jeugd GGZ onnoemelijk is. En als je hoort wat jongeren al voor hun 25ste vaak aan menselijke drama's hebben meegemaakt en aan trauma's hebben opgelopen, wat is waar? Overigens wel frappant dat ook menige jongeren bij de biecht terechtkomt. Eentje zei: waar kan ik anders met mijn verhaal terecht? Hier nemen ze mij serieus, hier hoor ik woorden van vergeving, van verzoening, hier krijg ik nieuwe kansen. Als antwoord op mijn verlangen te groeien naar wat echt is en wat er echt toe doet in het leven. Waar kan ik anders veilig mezelf zijn? En mag ik de maskers die me zijn aangedaan en aangepraat afdoen? In een keiharde samenleving die vaak de weg kwijt is, is de biecht een zegen. Waar is in ieder geval dat diep menselijke verlangen naar een haven, naar een thuis. En dat is eigenlijk waar de apostelen Jezus vandaag op aanspreken. Heer, wie, wat, waar, hoe, zeg het ons, wijs het ons. En daarop zegt Jezus, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Wat waar is, is Gods liefde voor ons mensen, vlees en bloed geworden in Jezus, die als goede herder zelfs zijn leven gegeven heeft voor de zijnen. Waar is dat Gods liefde zo groot is dat Jezus dat voor ons heeft gedaan? Waar is dat er niets in het leven kan gebeuren waar God geen raad mee zou weten? Sterker nog, waar is dat een mens die goedwillend God zoekt, nooit uit Gods hand kan vallen? Dat verlangen naar huis en naar veiligheid wordt in Jezus bewaarheid. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan, dan kom ik terug om u op te nemen bij mij. Waar ik ben, zult ook gij zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Volg mij. Waar ik ben, moogt ook gij zijn. Dat is niet alleen een gave en een belofte. Dat is ook een opgave. Dat we Jezus bij ons laten zijn. Geloof, beste mensen, is altijd christelijk. Dat wil zeggen, wij mogen ons één weten met God, juist in en door onze verbondenheid en onze levende relatie met Jezus Christus, de Heer. God heeft ons geen wegenkaart gegeven, geen spoorboekje, maar zijn eigen Zoon als de weg ten leven. En als Jezus spreekt van, ik ben de waarheid, in hem is God aanwezig. God die er voor alles al was, die er na alles nog zal zijn en die daarom absoluut waar is. Die grote God in de hemel toont zich één met ons in zijn eigen Zoon, Jezus de Heer. Vraagt van ons wel dat we opstaan en met hem meegaan. Geloven aan de zijlijn van het leven, dat is geen geloof. Geloof wil nestelen in ons hart en dan vervolgens de bloedstroom van heel ons leven zijn, tot in de vezels van ons bestaan. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet, dat rijmt op geen enkele manier met oprecht geloof. De eerste christenen trouwens werden ook niet voor niets de aanhangers van de weg genoemd. Dat vraagt om actief zijn, om opstaan, in beweging komen, om actief, bewust, oprecht geloof. Jezus zegt dat allemaal natuurlijk niet voor niets. Het was eigenlijk altijd al zo dat de mensen van God met God onderweg waren door het leven, al van Abraham af. Gods eigen trekkend volk, Gods volk onderweg op weg naar huis. Maar ten tijde van koning David, 1000 voor Christus, gaat dat volk in plaats van rondtrekken zich vestigen. En gaat dan ook niet meer in tenten wonen, maar in huizen van steen. Pas op, zegt God op dat moment, pas op dat je zelf niet versteent en vastroest en verhardt. Wees altijd bereid om op te staan en mee te trekken, op te trekken als ik je dat vraag. Dat ging niet altijd goed. En inderdaad, toen het volk zich eenmaal genesteld en gesetteld had, werd het ook gezapig en lauw en flauw. Zo van, nou ja, wie doet ons iets? We zijn toch gelovig. Maar die woorden van God in het Oude Testament worden vandaag door Jezus herhaald en vernieuwd. Niet dat we nou onze huizen moeten verkopen en fysiek weer moeten gaan rondtrekken, maar wel, laat waar je ook bent, woont, leeft en werkt, Jezus jouw weg zijn. ben met hem onderweg in het leven. Niet alleen door hem te horen, maar ook zijn woorden consequent waar te maken. En dan vervolgens op onze beurt wegwijzers te zijn jegens elkaar. Om onze bisschop nog maar eens te citeren: de stap die we moeten maken is van lauwe katholieken naar vurige christenen. Mensen die het vuur van Gods liefde, van Gods waarheid doen gloeien. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Bidden wij dan tot God onze Vader, die ons in Jezus de weg wijst naar de woning van het licht.
1: Bidden wij dat ons levenspad effen mag zijn, vervuld van voorspoed en gerechtigheid, een weg vol vrede. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Dat mensen de weg vinden naar elkaar, zodat wie ver van ons afstaat, dichterbij komt. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de mensen die hun weg gaan zonder God of gebod, dat ook zij God mogen ontmoeten en thuiskomen bij hem. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Dat de wegen die wij aanleggen veilig zijn, ons welzijn ten goede komen en ons verenigen in broederschap. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Dat wij vertrouwd raken met Jezus, onze weg. Dat we zelf ook een weg mogen worden die anderen tot God voert. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden we voor de zieken, voor hen die het moeilijk hebben. Bidden we om vrede in de wereld en verdraagzaamheid. Bidden we voor de dopeling vanmiddag hier in deze kerk, Amaya de la Roy. Bidden we voor de intenties van deze heilige mis die we opdragen uit dankbaarheid bij gelegenheid van een huwelijksverjaardag. Bidden we voor onze dierbare overledenen, voor zuster Gervasia, Bets Rijntjes van de Zusters van Barmhartigheid te Ronse, die deze dagen overleden is te Eindhoven. Voor deze en al onze lieve dierbaren, dat ze nu ten volle mogen delen in het eeuwige licht, in de vrede, in de waarheid die God is. Laat ons bidden. Goede God, uw Zoon zegt tot ieder van ons: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is in onze zoektocht naar zin en geluk onze gids, onze weg. Bij hem kunnen we steeds terecht, met hem mogen we op weg, onderweg door het leven. Maak het waar in ons, vragen wij u, door Christus onze Heer.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, met dit brood en deze wijn bereiden wij het ene offer dat u welgevallig is. Bouw deze gemeenschap op tot uw geestelijke tempel door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, Almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook de beker met wijn, sprak opnieuw het dankgebed, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar u, Vader, geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Leo, onze bisschop Cornelis. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons, dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugde en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling.

van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen dat wij met Maria de Maagd en Moeder Gods, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren en al die anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef ons vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.

Wie ons voorging op de weg van dat geloof in Jezus, de weg, de waarheid en het leven, zij die ons voorging niet alleen hier op aarde, maar ook op weg naar de hemel, onze hemelse moeder Maria, haar willen we één geworden met de Heer in de Heilige Communie aan het begin van deze meimaand bijzonder eren. 445. 445.

0: Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, blijf in uw goedheid uw volk nabij. Help ons afstand te doen van het oude om een nieuw leven te leiden, nu gij ons hebt ingewijd in uw heilige mysteries, door Christus onze Heer. Voor ons allen hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray, van ganser harte een hele mooie, gezegende zondag gewenst. Heel hartelijk proficiat vandaag en godsrijkste zegen aan hen die hun huwelijksjubileum vieren. We zijn de meimaand begonnen op de weekdagen. Dinsdag, woensdag en donderdag bidden we voorafgaand aan de ochtendmis gezamenlijk de Rozenkrans. Elke vrijdagavond om 7:00 het Rozenkransgebed aan de Lourdesgrot hier in Venray. Morgenavond, 7:15, hier in de kerk de viering samen met de gemeente van de Nationale Dodenherdenking, aansluitend de 2 minuten stilte hier buiten bij het monument. De plechtigheid hier in de kerk, de toespraken, de viering, zal ook via Omroep Venray worden verzorgd. Morgenavond om 7:15. Wie nog mee wil gaan naar Sint Oedenrode op Hemelvaartsdag 14 mei, die is daartoe van harte uitgenodigd. We vieren het jubileumjaar van Sint Oda en op 14 mei willen we graag naar Sint Oedenrode pelgrimeren. Daar liggen nog folders, flyers achter in de kerk. Wie nog graag mee wil gaan, die wordt verzocht uiterlijk morgen dat door te geven op de pastorie. Aanstaande donderdag om 7:00, de eerste van de zogenaamde Oda-wandelingen. Een tocht van 1 kilometer of 6. Verschillende plaatsen houden we halt en bezinnen we ons op het leven van Sint Oda en haar boodschap voor ons hier en nu. Aanstaande donderdag om 7:00 hier aan de kerkdeur. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De brand in het natuurgebied tussen Weert en Budel is vanmiddag op meerdere plekken weer opgelaaid. Limburgse politieagenten hebben afgelopen jaar 124 keer schadevergoeding geëist van een verdachte. En Andries Jonker is de nieuwe trainer van MVV Maastricht. Hij krijgt Kevin Hofland als assistent.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 11 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: wij zeggen goedemorgen tegen iedereen. We zijn er weer, wij, Leo en ik. Leo, fijn dat je er ook weer bij bent. En, het ging niet zo goed van de week, hoor ik met jou, hè?
1: Ja.
0: Het is wel fijn dat je er bij bent.
1: Ik moet je zeggen, als je een zenuwpijn hebt... en dat heb ik dan gehad, het is wel dat met drinken... En dus dat was even aanpassen. Maar goed, ik voel me inmiddels weer een stukje beter... dankzij onze hele goede tandarts.
0: Het gaat weer volop mee. Hey, in Nederland zit weer vol met de Duitsers, heb ik begrepen. Want sinds de dag van de arbeid, afgelopen vrijdag... zagen we al die witte kentekenplaatjes met die zwarte cijfers en letters... zagen we weer richting Nederland komen. En we hebben het gemerkt, want ik ben eventjes in Amsterdam geweest.
1: Ja, ik hoorde het. In Amsterdam met de mannen allemaal en de vrouwen van de FNV. Hoe was het? Hoeveel mensen waren?
0: Nou, het was heel erg druk. Alleen als je dan over zo'n museumplein wandelt... en je ziet daar nogal wat mensen lopen... dan denk je bij je eigen... er zijn er een hoop bij die eigenlijk niks met die zaak te maken hebben. Hè.
1: Niks met die zaak te maken?
0: Nou, er zijn mensen die aandacht willen trekken... voor bepaalde andere onderwerpen.
1: Okay.
0: En die lopen natuurlijk mee. En ik kan natuurlijk niet precies bepalen wie er wel allemaal niet bij worden. Maar de FNV, ze strijden voor de minderen en voor de rechten.
1: En Hans Spekman, heb je hem horen spreken?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, de nieuwe voorzitter is het, hè?
1: Ja, de nieuwe voorzitter van de FNV.
0: Zijn best en niet iedereen luistert ernaar. Niet iedereen is stil. Hè. Als je een 10.000 man op dat plein hebt staan, dan is niet iedereen luistert. Maar hij deed het goed. Ik denk dat voor in dit geval FNV, dat hij het heel goed deed. Ja,
1: ja, hij kreeg een veeg uitpan in het programma Buitenhof. En ja, ik vond dat ook een stuk minder, maar hij verwoordde zich keurig... en werd afgerekend op de manier zoals hij daar gekleed was. Ik vind, ja, dat moet je op je eigen persoonlijk vlak... Dat moet je allemaal zelf weten.
0: Ja,
1: als je maar gewoon je goed hart hebt
0: hij staat in zijn
1: voor
0: spijker...
1: de vakbond, of niet?
0: Ja, hij staat in zijn spijkerbroekje.
1: Maakt niks uit.
0: Je deed het goed. Nog even iets anders. Je hebt vanmorgen gewandeld weer, lekker?
1: Ja, zeker. We hebben onze kilometertjes gehad. Dus,
0: want gisteravond had je niet hoeven, hè? Ik weet niet hoe ver hij was. IJsselstein ging nog wel, maar ik heb begrepen in Wansum... Ik kocht er bij mensen die ik ken, is de carport helemaal ingestort. Omdat er te veel water op is gevallen.
1: Dat meen je niet. Ja. Hier in Vendrij viel het wel mee, hè?
0: Dus ja, heel veel succes in Wansum daar. Want dat valt niet mee als je auto er ook nog even onder staat. En ineens dat carportje boven op het dak ligt.
1: Maar hebben ze daar een zeil op gehad of zoiets? Of,
0: nee, ik weet het, ik ben er nog niet geweest. Ik ga vanmiddag even kijken.
1: Okay.
0: Goed, we gaan beginnen met een noodlottige... eigenlijk een berichtje. Want die is mooi. Ze werd 80 jaar en in de staat Virginia Beach, Amerika, nam afscheid van deze aarde. De laatste van de Ronettes. De Ronettes was een drietal dames. Onder andere met Estelle Bennett en Ronnie Spector. Volgens mij familie van Phil Spector.
1: Ja, dat zit erin.
0: En die maakte in die jaren nogal wat hitjes. Onder andere Walking in the Rain, I Love You. Maar wij gaan hem draaien als ode aan de overleden Nedra Tally... 80 jaar en ze ging heen in haar eigen bed. En ze wetende dat ze geliefd was, schrijft haar dochter. We draaien nog even de ode aan hun en na de gedachtenis de Ronettes.

0: als herinnering aan Telly. En dat is een hele mooie plaats. Het was helemaal groot hit in Nederland. Be My Baby, de Ronettes.
1: Had je niet trouwens gelezen, want er stond ook iets verrassends bij... bij die tekst over deze zangeres. Want iets met Now Do Run Run, dat was destijds ook voor zo'n damesgroep. Daar hebben ze ook nog iets mee te maken gehad, blijkbaar. Ja, en dus ik vond het allemaal zo typisch van Phil Spector... die heeft met zijn vingertjes overal aangezeten.
0: Ja, die heeft zijn centjes wel verdiend. Maar in ieder geval waren natuurlijk wel de dames triootjes die goed
1: voor ja, want je had de Marvelettes, dat was er ook nog eentje. En
0: Diana Ross.
1: En Martha Reeves. Ja. Er waren er toch wel een heel aantal in Amerika. De Supremes, ja, dat zei je al.
0: Er zijn er al een aantal die zijn ook solo doorgegaan, hè, daarvan natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar in deze drie mens, of drie vrouwsformaties, ja, deze was wel een van de eerste van de jaren actief van 57, toen wij er zelfs al niet waren, tot 1968.
1: Van de Ronettes ga ik naar een album uitgebracht in 2006. En dat is destijds uitgevoerd door Emily Harris samen met Mark Knopfler. En Mark Knopfler, die kennen we allemaal van de Dire Straits. Het was de jaren 70 dat de Sultans of Swing door de luidsprekers klonk overal in de discotheken. En het wereldniveau aantikte van de ene hit naar de andere. Van de Tunnel of Love, de Private Investigation. Maar wat dacht je ook van de Brother in Arms en daarbij allemaal de rock'n'roll versies die zij op een eigenlijk persoonlijk vlak hebben uitgebracht.
0: Ja,
1: Mark Knopfler die werkte ook met Chet Atkins, deed veel in de country, deed wat rock'n'roll en ging met veel artiesten aan de slag. En ik heb een plaatje gevonden van Emmylou Harris samen met hem. If This Is Goodbye. En ga eens luisteren, is heel mooi. Is live.

0: Ja, luisteraars, zo klonk dat destijds van het album All the Road Running. Emily O'Harris, medewerker van Mark Knopfler. Het specifieke kenmerkende geluid van het gitaarspel van deze man. Ze gingen destijds ook op 26 mei 2006, bijna 20 jaar geleden, Geert, gingen ze starten in Brussel en in België. Want ze gingen 23 concerten samen doen in 23 landen. En dat hebben ze maar liefst gedaan eigenlijk tussen die 26e mei en 30 juni. Dus dan bijna iedere dag een concert geven in een ander land. Dus ja, dan heb je toch wel als artiest heel wat reisjes achter de boeg.
1: Ja, inderdaad, zo is dat. Hey, ik neem je even mee, Leo, want het programma heet niet voor niks Wetten nog. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we ook meestal aan het begin van de uitzending. In dit geval 40 jaar geleden, 1986. De eindzege van België op het Eurovisie Songfestival. Ja, het had nogal wat voeten in aarde, want het werd natuurlijk gewonnen door België. Daarom vertel ik dat verhaal ook. 1 keer hebben ze gewonnen en ze hebben de meeste keren meegedaan. Dat is toch wel heel mooi. En ze hebben gewonnen met een 13-jarige. Je weet toch wel hoe ze heet?
0: Ja,
1: en ze reed volgens mij nog steeds op. Excuseer. Sandra Kim was 13 jaar en daarmee werd ze een klein beetje gepest door Zwitserland. Want dat was de runner-up en die won niet. En die diende een klacht in omdat ze nog maar 13 jaar was. Maar ja, ze had wel de beste hit. En in Nederland...
0: Regels zijn regels, hè?
1: Ja, regels zijn regeltjes, maar die regel die hebben ze aangepast. In 1990 hebben ze aangepast dat je in het jaar dat je deelneemt, dat je dan 16 jaar moet worden.
0: Dat was goed, dus. Ja, dat was niet dan.
1: Nee, dat was in 86 niet, dus dat werd ook weggeveegd door de organisatie van het Songfestival. Ze moest het opboksen, want in Nederland kwam ze niet verder als 4. Ze moest opwetsen tegen On My Own van Patti LaBelle. Don't For My Lady van Janet Jackson. Maar zeker ook voor een hit, ook, ik zeg het eventjes verkeerd om, de Miami Sound Machine, Bad Boy en Wonderful World van Mr. Sam Cooke. We gaan hem draaien voor Sandra Kim als herinnering van 40 jaar terug in de tijd. Hier is J'aime la vie. Als het allemaal goed gaat.

0: Ja, nee, het Songfestivalliedje was het, hè, toen de tijd.
1: Wat hebben ze van Nederland gekregen? 12 punten?
0: Ja, ze kregen er heel veel, dat weet ik wel. Maar ik ben er eventjes op het zoeken geweest. Want Sandra is natuurlijk inmiddels 53. En ze zong in 1921 nog een stukje van J'aime la vie op een van de daken in Rotterdam. Als deel van het interval act van het Eurovisie Songfestival in Nederland. Ja, ik weet dat ik heb ze ergens nog gezien, inderdaad. En The Masked Singer, daar heeft ze ook al meegedaan, 2020. Op de Vlaamse Masked Singer
1: natuurlijk.
0: Allee, ja. Maar ik vond het altijd een leuk plaatje. Sandra Kim, dus 1986.
1: Hartstikke mooi, we gaan 50 jaar terug in de tijd. Ik heb de lijst voor me van 2 naar 3 gezakt. Abba en Fernando. Van 9 doorgestegen naar de tweede plek. Barretta's Team van Sammy Davis Jr. Eerder gedraaid in ons programma. En 1 bleef 1. Save Your Kisses For Me van de Brotherhood of Men. Als je gaat kijken naar de nummer 8 positie, die steeg maar liefst 18 plaatsen. En dat was afkomstig van deze man, John Arrington. Mm-hmm. Hij speelde eigenlijk vanaf zijn 18e jaar al bij de band Influence, samen met gitaristen Mick Malcolm en Paul Thompson. Later gingen deze naar Roxy Music toe. En doordat hij eigenlijk met die band een beetje beu was, heeft Alan Parsons zijn eerste album Rebel uitgebracht en geproduceerd. En daar had hij zijn meesterhit Music. Ja, John Miles, die kennen we als vaste gitarist van de Tina Turner. Hè? Tina Turner op tournee was, daar was hij een onderdeel daarvan. Niet alleen, maar ook heeft hij ook Joe Cocker heeft hij begeleid. Jethro Tull, Fleetwood Mac, Tom Petty. Noem het allemaal maar op, Geert, want hij was echt een manager van alles.
0: Ja.
1: En Night of the Proms, je bent er wel eens geweest, hè?
0: Ja, daar was hij het gezicht van, hè?
1: Daar was hij het gezicht en ook de man die de muziek en natuurlijk de begeleiding allemaal geregeld voor de artiesten. We gaan dan snel naar luisteren. Hier is het meesterstuk Music.
0: Ik krijg de haren weer recht op mijn arm, Leo. Denk weer aan Antwerpen destijds.

0: speciaal helemaal gedraaid voor jullie thuis. Het plaatje van John Miles en Music. Ja, en ik moet je wel zeggen, want ik had het erover. Hij was die leider van de Electric Band. Het eerste concert was Night of the Proms. In Antwerpen, daar ben je niet bij geweest.
1: Nee.
0: En ik, ja, de verder is als we gaan kijken naar die top 2000. Hij maakte 11 albums. Alleen maar de single Music die kwam uit in 76, 82 en 2009. Dus 3 keer dezelfde single. En als ik ga kijken op nummer 19 stond hij in die top 2000 in 1999. Inmiddels in 2025, oftewel vorig jaar, op 209. Het blijft een evergreen.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was in het jaar dat ook Toto in het Sportpaleis in Antwerpen stond. En het is echt waar kippenvel met John Miles. Is helaas niet meer, maar hele mooie hitte achtergelaten. Hé, we gaan naar een andere band die ook wat achtergelaten heeft sinds 1974. De grote hit Sugar Baby Love van de Rubettes. Natuurlijk met bekende jongens als Alan Williams en Bill Hurd. Want die noem ik namelijk allebei, want er bestaan nog steeds Rubettes, hè?
0: Ja, volgens mij heb je er 3.
1: Ja, het kan zijn dat er een derde is. Ja, dat zou ik even moeten opzoeken. Maar Alan Williams was natuurlijk de zanger. Terwijl eigenlijk oorspronkelijk Paul Da Vinci, die met die bekende falset stem.
0: Ja, maar die heeft toch ook nog zo'n band, of niet?
1: Die heeft volgens mij ook een bandje. Maar ik weet niet of hij nog eens een beetje in die hoek zit. Ook van de Rubettes, denk ik wel.
0: Denk het ook.
1: Geld verdienen.
0: Anders maar, heeft hij maar 1 hitje gehad. You Ain't Your Baby Anymore.
1: Ja. Volgens mij kwam er nog eentje na ook nog. Maar ook goed, in 1973 waren ze bij elkaar gebracht. Ze kwamen in Londen. Blickerton en Waddington, dat is het producers duo die ze ontdekten en bij elkaar gooiden. En die hadden al in de jaren 60 gewerkt met ex-Beatle Pete Best. En dat was de drummer in die tijd dat onze grote vriend bij de Beatles nog niet was. Hè?
0: Pete Best, met die baard.
1: Ja, die was de voorganger van, wat heette de drummer ook alweer?
0: Ringo Starr.
1: Ringo, Richard Starkey. Hmm. Goed, een lang verhaal kort te maken, want ik zit er wel heel lang over te praten. Maar het waren natuurlijk jongens die heel veel hits hadden. En zeker de hits die sinds Sugar Baby Love in 1974 de nummer 1 plaats bereikte. Ze zijn eigenlijk maar 4 jaar, twee jaar zijn ze bekend geweest. Want ze maakten 6 hitjes in Nederland. Onder andere ook Tonight, Jukebox Jive. Heeft er betrekking op het programma van mij wat terugkomt. Hè? Jukebox Hits, binnenkort ook
0: weer. Ja, weer op de radio.
1: Op de dinsdagavond, vanaf juni, eind juni, begin juli. I Can Do It, Fodio D en Little Darling. En de laatste waar ze mee scoorden, ja, die staat in die top 40 van 50 jaar geleden. Hij kwam zelfs binnen van niks op nummer 16. En waarom? Gewoon om die reden. You're the reason why. Oké, okay. En weer gaat hij. Zat is something to.

0: bluegrass die later een beetje de stap maakt aan de wat meer country-achtige muziek. En ja, het kan wel zijn. Ik heb nog niet gevonden of er drie Rubets bestaan nog. Maar Bill Hurd en Ellen Williams zitten er in ieder geval aan. Ik heb ook nog even gekeken. Bill Hurd zou het vandaag in Rüsselsheim staan, in Duitsland. Want ja, Duitsland is natuurlijk het land voor de Rubets, hè.
1: Ja,
0: maar het gaat niet door. Ze had hier abgezaakt. Dus
1: abgezaakt?
0: Niet naar Rüsselsheim, want dat is niet zo heel ver weg volgens mij. En vraagt niet door de Rubets. Waarom? Is me onbekend. Staat er ook niet bij. Abgezaakt.
1: Ja, die mannen zijn ook 75, 80.
0: Ja, en dat is die van Bill Hurd. Die is niet afgezaagd, maar opgezaagd. Dus het gaat niet door.
1: Oh. Goed. Ik ga u bekendmaken met de Giorgio Moroder. En hij was de producer. Mm-hmm. Nou, ik heb het over Dallas Summer eventjes. En ja, je moet je voorstellen, deze man heeft toch een aantal jaartjes voor Dallas Summer heeft hij gewerkt. Dallas Summer, ja, we kennen ze allemaal, waren het de Hostage. Hè, dat was een van de eerste. En The Lady of the Night, dat was een prachtig blauw hoesje voor degene die de single nog thuis heeft. Ja. Maar zo'n Barry Manilow en Giorgio Moroder, die stonden ook achter de hit die namelijk binnenkwam als tweede hoogste notering, nummer 21. Could It Be Magic, Dallas Summer.

0: u zijn, want ja, Donna Summer, ik heb ze nog mogen aanschouwen destijds. We hadden straks over Night of the Proms. Mm-hmm. En daar was ze was destijds 63 jaar. En toen was ze in Rotterdam bij Night of the Proms. Zal ik nooit meer vergeten overigens, want ze deed daar volgens mij 4 of 5 liedjes. Heel erg mooi, maar voor degenen die het nou een klein beetje toch willen aanhoren... Donna's Hot Stuff, die reist langs de theaters in Nederland. En 9 mei staat ze in het Iconic Festival in Nijmegen. Overigens zag ik ook in Venlo. Mm-hmm. Daar vindt ook weer een concert plaats. Dus ik zal eens even kijken of het kan vinden. Jazeker, op 5 juli. The Legends at the Park is dat. Dat is misschien een nieuw opgezet programma. Ja. En later komen ze nog eens een keer terug in Venlo. En dan spelen ze eventjes nog even gauw erbij halen in de clubtour Grenswerk.
1: Jij het?
0: En
1: Venlo.
0: Grenswerk, je hebt toch een best leuke band daar.
1: Ja, zeker.
0: Dus Donna's Hot Stuff. Ja. En als je daar naartoe wil, kijk maar eens op de site van hun, want daar vind je ook allemaal de informatie. En ja, ze zingt toch wel geweldig, kan ik je vertellen.
1: Ja, je kunt er naartoe, naar die tribute band. Waar je niet meer in hoeft, ik heb het even opgezocht, Rüsselsheim ligt tussen Frankfurt en Mainz. Dus dat is een veel.
0: Ja, dat is toch wel een stukje rijden.
1: Ja, het gaat niet door, dus daar hoef je niet heen. Nee, goed, nee. Hey, waar je wel eventjes aan bij stil mag staan, is dat Joe Cocker destijds in 1972 in Tipperaden verscheen met het nummer Midnight Rider. Een beetje reggae-achtige tinten, maar in 1976, ik was er iemand anders, die deed het een beetje beter, hoor. We hebben Mr. Paul Davidson, One Hit Wonder. 1 hitje als je het niet met was deze. En we gaan lekker een beetje reggae-achtige muziek luisteren. The Midnight Rider, 1976.

0: Beter nog? Lang geleden en bijna nergens meer te horen. Maar nu bij Omroep Venray deze muzikale herinnering van toen.
1: Was er eentje, ja. We gaan eventjes naar iets anders leiden, want we hebben weer in de archieven gezeten, als ik het goed heb begrepen. En dan gaan we eventjes wat muziekje onderzetten, wat wij normaal altijd gaan draaien. Ik kom er weer niet uit.
2: Kom je er niet uit, jongen?
1: Hij doet het weer niet.
2: Dat meende jij niet?
1: Ach, gaat. Nou ja, goed, we gaan hem op een ander maniertje wel zoeken. We gaan naar de weetjes en dan breng ik er zelf weer een
2: Dan ga je er gewoon een muziekje onder.
1: Hij start niet.
2: Oké.
1: Vertel, wat
2: heb je gevonden? Ik ga meteen beginnen. 1 mei 1986, destijds mevrouw Hopperijn De Loo was de nieuwe wethouder. Ja, dat was in verband met de slechte beurt van het CDA, stond hier geschreven op die Pelema's van 1986. Met maar liefst 12 stemmen had mevrouw Hopperijs De Loo en 11 stemmen voor mevrouw Poels-Peters. Was dan einde aangekomen aan 4 jaar wethouderschap van mevrouw Poels. Het was wel een klein beetje vreemd allemaal verlopen binnen de partij, omdat mevrouw eigenlijk Hopperijs De Loo, die later ook verder ging als De Loo, eigenlijk als wethouder, een beetje verwarrend, maar goed, die niet in feite door het CDA als kandidaat naar voren was gedragen. Dus ook even naar beneden scrollen, dan zien we in diezelfde week werd de schatkamer opengesteld en heel veel belangstellenden die verdrongen zich destijds op die zaterdagavond in die schatkamer van de Petrus Bandenkerk. Destijds met deken de heer Teunissen, geassisteerd door de kerkmeester destijds van toen de heer Verbeek. De glazen toegangsdeuren die hadden ze geopend. Ben je wel eens gaan kijken naar die schatten, Geert?
1: Nee.
2: Wat zijn die kerkschatten eigenlijk? Goud en
1: ik denk het wel.
2: Ja, toch wel, ja.
1: Uit dat ze wat geld hebben.
2: Tegenwoordig,
1: ja.
2: Tegenwoordig hebben ze alles afgesloten. Nee, ja. Of niet. Eventjes gaan we verder gaan, want de Pelema's destijds van 2 mei 1996... we hadden 2 handen op 1 buik. En dat had te maken met de colleges van Boksmeer en Vierlingsbeek. Er was nogal wat over te doen destijds om die samen te voegen, maar... Ja, dus het was wel dat het raadsbesluit wat ze in die gemeentes hadden, ja, dat het wel allemaal gewoon paste binnen het hele afsprakengebeuren. Oranje Comité bezorgd over de kindermarkt, en dat was een heel klein artikel destijds. Ze maakten zich zorgen over de kindermarkt op Koninginnedag destijds. De reden: steeds meer volwassen professionele handelaren die namen de plaatsen van kinderen in. Het comité wil met de gemeente te gaan praten om te zien hoe die ontwikkelingen in de toekomst is tegengegaan. Ik denk dat dat tegenwoordig anders is, alhoewel dat ik de laatste jaren er niet meer ben geweest. Is het anders? De kindjes verkopen? Ja, of toch de ouders?
1: Ik denk hetzelfde.
2: Ja, oké. Okay. Dan hadden we het CAI-bestuur. Die waren verbaasd over de benoeming van Waals. En Waals was destijds onze burgemeester en de programmaraad. Nou ja, Jos Waals die nam namens de gemeente en de programmaraad van Mega Limburg Telediensten hadden we destijds nog. Ja, daarvoor waren ze toch niet helemaal over te spreken. Dan ga ik nog even naar een artikel en dan van 4 mei 2006. En de buurman, de overlast wordt steeds erger. De gemeente Meerle-Wansum die wilde een opslagterrein van gele beton legaliseren. Nou, daar waren ze dus, diegenen die daar omheen lagen, helemaal niet tevreden over. En dat werd er wel even een kwestie. Breed uitgemeten destijds op de eerste pagina van destijds het Venrays Weekblad. De afscheidsreceptie van de heer Driessen, die had dus iets, ja, mooi bedrag opgeleverd. En dat was voor de torenspits in het licht te zetten. Hartstikke fijn, want Harry Smeets, de voorzitter van de kerkbestuur van Sint Petrus Bandenkerk, ja, was er hartstikke blij mee. Even kijken nog naar degene die vandaag allemaal jarig zijn. 39 jaar oud geworden is Michael Kiwanuka. Ja, die kennen we allemaal van die hele grote hit die we wel eens gedraaid hebben. Mm-hmm. Dan nog eens eventjes kijken of ik er nog wat bekende tussen vind. Ja, Maarten van Roosendaal zie ik er daarbij. Ja, hij overleed al op 1 juli 2013. Hij was zanger, cabaretier en liedjeschrijver. Dan nog even kijken. Christopher Cross, die kennen we van een aantal grote hits van hem. 75 jaar geworden. En Frankie Valli staat hier ook. Hij is 92 jaar geworden. En nog eens even kijken of er nog eentje. Piet Seeger. Hij was een Amerikaanse zanger, gitarist. Is overleden destijds 27 januari 2014. En ook Bing Crosby, Hij zou 123 jaar zijn geworden, Geert. Hij overleed op 14 oktober 1977. Maar het was wel zijn verjaardag.
1: Op 2006, 3 mei, is overleden op 85-jarige leeftijd onze bekende Nederlandse schilder en beeldhouwer Karel Appel. Dat is wel een bekendje uit...
2: Heb je nog één thuis hangen?
1: Nee, ik heb helaas geen... En nog even 11 jaar geleden, FC Groningen werd voor het eerst in het bestaan de winnaar van de KNVB-weker in Rotterdam. Wonnen ze met 2-0 van PEC Zwolle. Wrijf het dan maar even, Leo, we gaan even een nummer draaien. Mag je dadelijk wat over vertellen, goed?
2: Doen
1: we
2: dat? Ja, dat is goed.

0: Ja, ja, ja, we hebben heel veel uitvoeringen gehad. Maar dit is eigenlijk oorspronkelijk geschreven door Stuart Hamblen. In 1954, eventjes gauw tellen, 46, 26, 72 jaar geleden. De versie van Rosemarie Clooney, die bereikte maar liefst in 54. Allemaal die hitlijsten in de Verenigde Staten en United Kingdom. En later in 1981 komen we hem tegen in de lijst van 24 naar 20. This Old House van Shaking Stevens. Dat was een rock'n'roll-icoon in de jaren 80. En of je nog zoveel swingt, dat weet ik niet. Weet jij er iets van?
1: Nou, ik heb volgens mij gaan zijn beentjes nog wel van de vloer, ja. Oké, okay, goed. Natuurlijk ook heel veel voorkomt deze muziek in Back to the Years of Rock'n'Roll.
0: Ja, zeker.
1: Morgenavond weer vanaf 8 uur, Leo, met zijn programma. Goed, we gaan de laatste draaien, Leo. We gaan er weer uit, want we gaan naar 1986. 40 jaar geleden. We weten wel, we houden van die oude muziek. We raken de nieuwste muziek bijna niet meer aan. We gaan dan eens eventjes beraden over een andere opzet, Leo.
0: Ja, dan gaan we 60 jaar terug of zoiets.
1: Gaan we weer lekker terug in de oude tijd. We gaan in ieder geval eruit met een hit in 1986. Ze bereikte de nummer 3 positie. En dat is deze van Madonna. Tot volgende week.
0: Blijf gezond.
1: Ben ik er niet bij en de week ook niet.
0: Je moet mooie vakantie en je hebt een presentatie.
1: Ja, dank je. Ja. En tot over 14 dagen.
0: Maak er een hele mooie dag van.
1: Oké, doei. Fijn. Fijne zondag.

0: Ik ben Jan Vlemmix en elke zondag tussen 11 en 12 luister ik naar Leo van Geert in het programma Wet en Nog. Oh, dat is genieten.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2 uur. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar.
5: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het weerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
7: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
9: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
10: Het is zondagmiddag even na 12 uur. Het was de week waarin heel Nederland Koningsdag vierde. En het is de week waarin onze brandweermannen goed werk hebben bericht bij de branden die de afgelopen weken overal in het land verschenen. Dit is Venray Radio tot 2 uur met veel muziek. Ik zou zeggen, leuk dat je erbij bent.
11: Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 2.

0: we brengen een ode aan de zon met dit nummer van Ginger Ninja en Sunshine. En daarvoor Somber en Homewrecker.
1: Wat doet Nederland deze week?
0: Ook op zaterdag hoor je dat bij Wil van Leenstedt. En vandaag heb ik weer drie dingen die misschien interessant zijn voor jou. Tame Impala, de zanger die je waarschijnlijk kent van de single Dracula van vorig jaar. Die staat morgen in de Ziggo Dome in Amsterdam. En wil je iets anders gaan doen, namelijk wandelen en varen in de Biesbos, dan zou je dat kunnen combineren en dan kiezen voor de populaire zwerftocht door het Nationaal Park de Biesbos. Deze unieke tocht van ongeveer 2,5 uur is dé manier om de Biesbos voor het eerst of opnieuw te ontdekken. Je beleeft het natuurgebied zowel vanaf het water als te voet. En de Biesbos is een van de grootste en mooiste natuurgebieden van Nederland. En tijdens deze zwerftocht word je meegenomen langs de meest bijzondere plekken, zodat je in korte tijd een goed beeld krijgt van alles wat de Biesbos te bieden heeft. Kijk voor meer informatie op zilvermeeuw.nl. En het is de week van herdenken en vieren. Morgen is het 4 mei, waarop we alle Nederlands oorlogsslachtoffers herdenken. Op 5 mei vieren we onze vrijheid, iets wat niet vanzelfsprekend is. Daarom is het belangrijk één dag per jaar erbij stil te staan en de rest van het jaar iedereen in zijn waarde te laten en iedereen de ruimte te geven, zodat ook wij in vrijheid kunnen blijven leven.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Daarvoor Lily Allen en Smile. Nou, ik had een beetje afgelopen week een déjà vu. Ik zag in de buurt waar ik kom die Chinook-helikopter vliegen met die waterzak eronder. Om de brand te blussen, volgens mij in Helden. Een paar jaar geleden gebeurde dat ook hier in de Grote Peel. Dat was ook bij mij in de buurt dat ik die dingen zag vliegen. Dus het is een rare gewaarwording om dan weer te horen dat er op verschillende plekken in Nederland de brand is uitgebroken en de brandweer daar heel hard aan moet werken. Goed, meer muziek onderweg. Stel Amaan zo meteen maar blijven slapen na David, Damiana David en The First Time.
1: Dit is Theo de Wit.
2: Omroep Vendraai.

0: maken.
1: De zanger van Maneskin, Damiana David, met The First Time, gevolgd door Snel en Maan en Slapen.
2: En deze is splinternieuw.
1: Ja, je hebt er vast wel gehoord, de nieuwe single van Madonna is ook uit, maar die ga ik niet draaien vandaag. Ik ga plaat draaien van een artiest die al enige tijd aan de weg timmert, vanaf 2009 volgens mij. Toen brak ze door met Just Dance en Pokerface. En daarna scoorde ze een hit zoals Paparazzi uit 2009, Bad Romance, Telephone, Alejandro, Born This Way, Applause, Shallow, Rain On Me en Die With A Smile. Dat was uit de film The Joker die echt flopte in tegenstelling tot die plaat van deze Lady Gaga, want daar heb ik het over. Haar nieuwe single heet Shape of You, ga ik nu voor je draaien.

gingen terug naar 1977. Met de muziek van Boss, Skaggs en Little Shuffle. Wel een heel productief jaar voor die beste keren. Want we scoorden hem liefst 3 hits in Nederland. What Can I Say, Lowdown en deze Little Shuffle erachteraan. Het is zondagmiddag even na 1 uur. Voor 1 uur bedoel ik. Van de radio nog tot 2 uur. En voor de sportliefhebbers onder ons, straks na 2 uur is er geen sport vandaag. Dus dat staan we een week over denken.

Ik was haar een paar jaar geleden muzikaal gezien een beetje kwijt toen ze in, op sloopkogel zat. Volgens mij was het in Wrecking Ball, in de videoclip. Toen dacht ik van, nou nee, dat gaat helemaal niet goed komen met deze Miley Cyrus. Maar ik heb me vergist, dit is weer zo'n leuke plaat, Younger You, en daarvoor Boss Skaggs en Little Shuffle.

0: Lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 1 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: ja, de koffie weer op, de blaas geleegd. Dus tijd voor deel 2 van Vende Radio tot 2 uur. Met zometeen. In het kader van muziek uit de jaren 70. Het is almeuk, maar het blijft leuk. Live muziek van deze keer Rush. En natuurlijk antwoord op de vraag, hoe is dat ene gezegde ontstaan en waar komt het vandaan? Dat allemaal dus nu en 2 uur bij Vende Radio. Ik zeg goedemiddag.
1: Dit is jouw zondagmiddag. Vende Radio met Theo de Wit.

0: was wel een beetje zenuwachtig om de plek van Yusuf in te nemen. Deze Jason Dowd, de nieuwe zanger van Kensington. Maar inmiddels is helemaal geaccepteerd door zeker de band, maar ook door de fans. Want deze plaat, een moment, was zeer zeker weer om je vingers bij af te likken. En daarvoor Bad Day van Daniel Pouter. Het is zondagmiddag, even 1 uur, en dan stellen we altijd de vraag...
1: Het is oude meuk, maar het blijft leuk.
0: We duiken even in de archieven van Omroep Venray. En we komen de plaat tegen 1977 met toen een redelijk pikante clip... van een dame die een beetje mysterieus was. Ik heb het over Amanda Lear. Die ga ik ervoor draaien hier.

later in het kader van Oude Meuk, maar blijf leuk. Een dame die een beetje tot de verbeelding sprak. En de vraag was, of is misschien nog steeds, is het al een dame die een mannen leren? Want dat was toen de discussie in 1977, 78. En ja, de beetje pikante clip erbij zat bij Follow Me, die hoorde je daar net hier op Omroep Van Rij. Jim Gardner onderweg met Better Man, naar deze van Mumford & Sons. Hier is The Cave.

0: Man for the Sons en The Cave, gevolgd door Jim Gardner en Better Man.
1: Omroep Venray, live track.
0: Ja, ja, elke zaterdag en zondag gaan we op zoek naar die parels qua live muziek. En vandaag kwam ik terecht bij een band die 2015 ermee ophield, maar in 2025 een doorstart maakte. En ze staan februari volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam, dus ze komen ook onze kant op. Ik heb het over de Canadese rockformatie Rush. En een van de bekendere nummers is The Spirit of Radio. En die heb ik nu live voor je klaarstaan.

0: Robbie Williams en Kenny, daarvoor die live muziek van Rush and the Spirit of Radio. Een lekkere, leuke bakherrie vind ik zelf. En mocht je nou een suggestie hebben voor live muziek, dan laat het even weten. Dan ga ik ongetwijfeld inplannen voor jou. Elke zondag duiken we in de geschiedenis van een spreekwoord of gezegde. Met andere woorden,
1: waar komt dit gezegde vandaan?
0: En vandaag staan we stil bij het gezegde in de luren leggen. Als iemand in de luren legt, dan hou je iemand voor de gek. Of in het vroegere geval werd hij vastgezet, zeg maar. In de luren leggen, waar komt het gezegde vandaan? Over twee platen krijg jij het antwoord. Zometeen Terrence van Darby met Dance Little Sister. Eerst gaan we samen zingen met Nate Smith en Tyler Hubbard. Hier is After Midnight.

0: Ja, ik heb al de neiging om mee te zingen met muziek, maar op zo'n manier dat niemand mij hoort. Want volgens mij klinkt het voor geen meter. Terrence the Darby, Dance Till the Sister en daarvoor muziek van Nate Smith en Tyler Hubbard in After Midnight.
1: Waar komt dit gezegde vandaan?
0: Ik zei het al elke zondagmiddag, antwoord op de vraag, waar komt toch dat gezegde vandaan? Alleen dan is mijn scherm zwart. Wacht even. Ja, daar is je weer. Streken van Live Radio en dan gaat er wel wat fout. Ik zei straks het antwoord op de vraag te geven, waar komt het gezegde in de luren leggen vandaan? Als je in de luren wordt gelegd, word je een beetje voor de gek gehouden. De uitdrukking stamt uit de 17e eeuw. Kinderen die leden aan de Engelse ziekte, oftewel rachitis. Die werden strak in linnen doeken, luren, genoemd of ook al luiers, gewikkeld. En die werden dus ingebakerd om hun ledematen recht te trekken. Het letterlijk in de luren leggen van een kind, dus het inbakeren, werd figuurlijk overgenomen voor het vastzetten of beetnemen van iemand. En zodoende is het spreekwoord in de luren leggen ontstaan. Meer muziek onderweg, Olivia Dean zometeen, Man I Need, na deze van Sommieu, hier is Dark Before the Dawn.

Oh, wat zijn ze lekker vandaag, de plaat die ik mag draaien. Olivia Dean en Man I Need. En daarvoor zat Sommieu met Dark Before the Dawn. Ja, ik ben er bijna doorheen door de plaatsen van vandaag in deze aflevering van Ven Radio. En zoals ik het vorige uur al zei, zometeen na 2 uur geen sport. Dus daar staan we weer voor. Dus dan gaan we lekker andere leuke muziek draaien tussen 2 en 5. Onze volgende afspraak is volgende week zondag even na 12 uur voor weer een nieuwe aflevering van de radio. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 zit op deze plek Wil van der Leensel met hetzelfde programma, maar dan net iets anders zou ik zeggen. Ik zeg nog een prettige zondag, maak er iets moois van. Ik laat je onder andere alleen met zometeen muziek van The Waterboys en The Hole of the Moon. Russo en M. Heesters en Liefdesverdriet, maar eerst even deze van Chaka Khan. En I'm Every Woman. Nou, prettige zondag verder en heel graag tot volgende week. Ik zeg, houden we.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft. Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
6: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenray.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
7: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Middagmix.
1: Better days are coming.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Ook zijn zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. In het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friezen voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friezen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friezen, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friezen.nl of check Facebook.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
5: Boxers in en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
6: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, luister je wel?

Muziek uit de jaren 80 alweer. Je hoorde Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off. Ja, en toch heb ik gisteren een beetje uitgekeken hoor. Ik heb de rolluiken dichtgehouden en ben eigenlijk zoveel mogelijk niet buiten geweest. Het is niet helemaal gelukt, want ik moest ook boodschappen doen. Maar gisteren was het namelijk de dag van het naakt tuinieren. Ja, zelf ben ik niet zo van het tuinieren. En al helemaal niet als ik geen handschoenen mag gebruiken. Dus ik weet niet of jij er mee te maken hebt gehad. Maar ik hoef het niet mee te maken hoor. Dat ik naar buiten loop en dat ik dan de buren in hun naki de tuin zie doen. Nee, niet mijn ding. Nou, in ieder geval leuk dat je luistert hier naar Zondagse Soep bij Omroep Venray. Tot 6 uur ben ik bij je.

daarvoor Bruce Springsteen, Secret Garden. Je luistert naar Omroep Ferrari. En ja, het is alweer 3 mei, dus als je er nu al van hoort, ben je eigenlijk 3 dagen te laat. Want ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Iedereen kent ondertussen wel Dry January, dat je dus in januari geen alcohol drinkt. Nou, deze maand in mei is een nieuw initiatief. Ja, en volgens mij was dat er vorig jaar ook al, maar dat heb ik dan helemaal niet meegekregen of zo. Maar deze maand is betiteld als Mei Social Vrij. Ik weet niet hoeveel jij met je socials bezig bent en sowieso met je telefoon. Ik heb een tijd geleden pas mijn schermtijd aangezet. Ja, zo weinig doe ik met mijn telefoon dat ik niet eens wist waar schermtijd in te stellen was. Dat heb ik op een gegeven moment gedaan, omdat iedereen het daarover had. En ik had zoiets van, ik weet niet eens hoeveel ik op mijn scherm zit. Ja, en ik vind de term erop zitten altijd sowieso al verkeerd. Want als je op je telefoon zit, kun je er niet op kijken. Tenminste, zo zie ik dat dan. Maar ik heb net even gecheckt. Mijn schermtijd zit op 30 minuten per dag. Dat is schijnbaar helemaal niet veel. Maar daarbij zit volgens mij ook nog de tijd dat ik zeg maar de navigatie door de week gebruik. En dan ga ik ongeveer gebruik ik die zeg maar 2 uur per week. Zoiets, misschien soms vaker. Maar in ieder geval, dat zit er zelfs bij, hè? Moet je nagaan. Dus ik gebruik mijn telefoon echt alleen om te telefonen. En verder boeit me dat niet zo. Dan zit ik natuurlijk wel meer op mijn computer, mijn laptop, wat dingen te doen. Ook op social media. Maar ik heb niet zoveel social media. Ik volg wat op Blue Sky, dat is de nieuwe Twitter, zeg maar dan reclamevrij. En verder, ja, WhatsApp af en toe, maar eigenlijk ook niet overdreven veel. Dus deze maand is mei social vrij en dat is om je wat meer bewust te maken van het gedrag wat je besteedt, wat je eigenlijk ook kunt besteden in real life, hè. Dus gewoon offline momenten, gewoon om echt met mensen de interactie zelf aan te gaan. Ja, sta er maar eens bij stil of dat iets voor jou zou kunnen zijn. En als je nu denkt van ja, nu ben ik toch te laat, gebruik dat smoesje dan niet. Maar zet er dan vast in je agenda voor volgend jaar april, dat je op tijd bent om eraan mee te doen. En ja, ik vind het op zich wel een goed initiatief. Want ik vind het zo vreemd tegenwoordig als je in het openbaar vervoer of gewoon in de openbare ruimte überhaupt bent, dat bijna iedereen alleen maar versmolten schijnt te zijn met dat scherm. Zelfs als je in de kroeg staat met een groep, staan mensen gewoon naar dat ding te kijken. Ik vind dat zo vreemd. Nou ja, ik heb er wat minder mee. Nou ja, misschien ben ik dan toch het goede voorbeeld of zo? Nee, zo wil ik mezelf zeker niet bestempelen.

Yo, de Twin Forks met Cross My Mind. Daarvoor nog Gavin DeGraw en I Don't Wanna Be. Je luistert naar Zondagse Soep hier bij Omroep Verhaai. En ja, ik had het net nog over social media. En daar kwam ik van de week een post tegen dat het vandaag alweer, ja vandaag, nee ja, deze week, deze periode, 40 jaar geleden is alweer. En dat vind ik toch wel een memorabel moment. 40 jaar geleden, toen won België het Eurovisie Songfestival. En dan moet ik zeggen dat ik niet zoveel heb met het Eurovisie Songfestival. Ook niet zo met de liedjes. Maar dit liedje kwam dus uit in de jaren 80. 86 moet dat zijn geweest. Want ja, het is nu 2026. Ga je 40 jaar terug? Toch? 1986. Toen was ik gewoon heel actief met muziek bezig. En dit plaatje, dat stond ook op een verzamel-LP die ik had. En die heb ik toen wel regelmatig gedraaid, want dat was toen een echt wel een grote hit. Maar daarna op de radio eigenlijk niet meer zoveel. Vinden jullie waarschijnlijk ook niet heel erg. Maar uit nostalgie heb ik hem toch even afgestoft. Misschien wel een beetje als de hidden treasure van de week. Een beetje de vergeten groente hier in Zondagse Soep. Ik wil toch even aandacht besteden aan dat plaatje waarmee België 40 jaar geleden het Songfestival won. En dat is Franstalig. Ja, ik versta er dus helemaal niks van. Maar ik zag wel dat, was het nou afgelopen jaar of het jaar daarvoor al, dat de zangeres ook een keer optrad bij Even Tot Hier. Ja, en ze kon nog best goed zingen. Dus wat mij betreft, dat is ook weer een reden om er toch even aandacht aan te besteden. Hier is muziek van 40 jaar geleden. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Sandra Kim.

Nieuwe muziek, maar dan ook weer een beetje oud. Je hoorde Bebe Rexha samen met Faithless and New Religion. En daarvoor muziek uit 1986, toen ik nog jong en onschuldig was. Sandra Kim met J'aime la vie. Ja, eventjes iets wat mij opviel. En dat had ik niet verwacht. Maar de gemeente Venray gaat per 1 januari. Dat duurt dus nog ruim een half jaar. Maar ze hebben het nu alvast aangekondigd. Oud papier op een andere manier inzamelen. Kijk, nu bracht je het eigenlijk altijd ergens naartoe. En in sommige wijken kon je het ergens aan straat zetten en dan werd het opgehaald. En dat werd allemaal geregeld door verenigingen. En dat gaat dus stoppen, behalve dan weer in Wansum en Blitterswijk. Maar daar heb ik even niet mee te maken, want ik woon in Venray zelf. Het oud papier, daar krijgen we ook een container voor. En dat vind ik dan wel wat minder. Weer zo'n ding wat ik buiten neer moet zetten. En ik ben ook benieuwd naar de kleur. Ja, welke bak, welke kleur zouden we krijgen voor oud papier? We gaan het meemaken, want de gemeente gaat voortaan via een container het oud papier ophalen. En ja, die kun je dan gewoon aan de straat zetten. Nou ben ik benieuwd of dat geld gaat kosten. Ik denk zelf van niet, want volgens mij levert oud papier nog altijd geld op. En ja, het GFT, daar hoeven we ook niet voor te betalen. Dus ik hoop dat dat voor oud papier ook zo is. Maar weet dat alvast. Je krijgt dus binnenkort een bak. Behalve als je in hoogbouw woont. Dan wordt er een systeem gewoon zoals dat nu gehanteerd wordt. Dat je het ergens neer kunt zetten. Dat wordt dan gehanteerd. Nou ja, per 1 januari dus een nieuwe manier van inzamelen van oud papier. Ik vond het wel verrassend. En ik ben benieuwd of het PMD-afval ook nog gaat wijzigen. Want ik stoor me met name aan iedereen die die zakken veel te vroeg aan de straat zet.

Alicia Keys samen met Jay-Z. Je hoorde Empire State of Mind. En daarvoor een lekkere gouden ouwe. Aretha Franklin en Baby I Love You. Ja, eind volgende maand is het alweer zover. Eind juni, precies 25, 26 en 27 juni... kun je weer naar Jira On Air. En ja, daar is het programma van bekend. Nou, sommige namen die vallen mij niet zo op. Dat zijn bijvoorbeeld The Offspring, Doggy Dog, Rise Against en Papa Roach. Verder komt er nog een formatie uit Nederland. Dat zijn de Pace Shifters. En daar zit onder andere de Venrijnaar Jesper Albers bij. Ja, hij woont niet meer in Venrij, maar daar komt hij oorspronkelijk wel vandaan. En de Pace Shifters brengen een ode aan Nirvana. Maar verder ook wat verrassende dingen. Ik had niet verwacht dat bijvoorbeeld het goede doel op Jira On Air zou staan. Ook Gabbertje niet. Dat is schijnbaar een samenwerking met Ruben van der Meer. Die ken je nog van Hakkerbar uit de jaren 90. En verder komt er ook nog de formatie Alle Kleuren. En dat staat er dan bij. Dat is een K3 coverband voor volwassenen. Nou, dat had ik allemaal niet verwacht op Jira On Air. Dus ik ben benieuwd wat dat onze top 250 aller tijden gaat beïnvloeden. Eind dit jaar weer, ook in IJsselstein. Maar in ieder geval, als je naar Jira On Air gaat, dan wens ik je heel veel plezier. En ook met het meezingen van die Nederlandse klassiekers. Ja, K3 is natuurlijk geen Nederlands, maar wel Nederlandstalig, hè? Nou, in ieder geval een interessant programma, om het zo maar te zeggen. Eind juni in IJsselstein.

Imagine Dragons hoorde je hier bij Wolf en Rij met Believer. En daarvoor uit de jaren 90 alweer. Simply Red and Something Got Me Started. Ja, ik ben er blij om. Het gaat in Miami, in Amerika, gaat het vandaag waarschijnlijk zwaar onweren. En normaal gesproken zou ik me daar helemaal niet druk over maken. Maar eind deze avond zou daar de Formule 1-wedstrijd plaatsvinden. En die gaan nog steeds door, alleen vanwege het weer hebben ze hem 3 uur vervroegd. En dat is mooi, want hij zou pas om 10 uur 's avonds beginnen. Voor mijn doen best laat. En nu is dat dus al om 7 uur. Dus mocht je daar nog niet van op de hoogte zijn en toch Formule 1 willen kijken, weet dan dat vanavond de wedstrijd al om 7 uur Nederlandse tijd gaat plaatsvinden. Zo dadelijk trouwens hier op Omroep van Rai kun je luisteren naar het muziekdossier. Hij is er weer helemaal klaar voor, Jack Willems. Ik wens je veel luisterplezier en natuurlijk spreek ik je graag weer volgende week voor een nieuwe aflevering van Zondagse Soep hier bij Omroep van Rai. Fijn weekend en ik heb nog een nieuwe plaat voor je die je waarschijnlijk niet veel gaat horen bij Omroep van Rai. Maar ik vind hem lekker. Hij is wat steviger en daarom even de uitsmijter van deze week. Ik hou er wel van, deze muziek. Hier is Temples met Jetstream Heart.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. 2 familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Goedenavond, luistervrienden. Leuk dat je er weer bij bent. We trapten deze avond af met een nummer dat meteen energie geeft. Je hoorde uit 1981 Rod Stewart, Young Turks. Een verhaal over jonge liefde tegen de stroom in en gewoon gaan voor wat je voelt. Welkom bij Muziekdossier, jouw muzikale reis door 7 decennia muziek. Van toen naar nu en alles daartussenin in ieder genre. Het is mei, de dagen worden langer, het weekend loopt langzaam richting zijn einde. Maar we maken er samen nog een mooie avond van. Zoals altijd, de WhatsApp staat weer open. Laat van je horen, want we maken deze avond natuurlijk samen. En we gaan meteen door. Geen pauze, gewoon muziek doorloop. Van Engelstalig naar Franstalig. Non-stop het volgende blok. Je hoort Stromae, Tout le même, Julien Clerc, Je ne rien en Barbara Pravi. Voilà. Laat je gewoon even meenemen. Geen woorden.

0: muziekdossier.
1: Heerlijk om deze zondagavond op zijn Frans te beginnen met dit drieluik, wat eindigde met Barbara Pravi uit 2021. Voilà, puur klein en recht uit het hart. En we blijven nog even dat gevoel, maar geven hem net wat meer tempo. Wat meer licht van ingetogen naar open, naar een verhaal dat gewoon lekker doorloopt. Hier is Mr. Rock'n'Roll, Amy McDonald.

Ja, zo'n nummer dat gewoon lekker doorloopt, recht uit het leven gegrepen. Een verhaal over dromen, muziek en gewoon je eigen pad volgen. Mr. Rock'n'Roll, Amy McDonald. En dat brengt ons bij iemand die dat misschien wel als geen ander deed. Gigi Cale stond bekend om zijn laidback stijl, wat later zelfs de naam Louisa Tulsa Sound kreeg. Geen grote gebaren, geen schreeuwende gitaren, maar juist dat ontspannen, bijna nonchalante spel dat zo herkenbaar is. Call Me The Breeze gaat over vrijheid, leven zonder vast te zitten, gaan waar de wind je brengt. En precies dat hoor je terug in de muziek. Soepel, relaxed, alsof het vanzelf ontstaat. Zijn invloed is enorm geweest. Artiesten als Eric Clapton en Mark Knopfler hebben zich sterk door hem laten inspireren. Hoewel hij zelf vrij bescheiden bleef, maakte Eric Clapton meerdere van zijn nummers wereldberoemd, waaronder Cocaine en dus ook Call Me The Breeze. Soms hoef je nergens heen en kom je toch precies waar je zijn moet. Gigi Cale, Call Me The Breeze.

Ja, geen haast, gewoon gaan wat de wind je brengt. 1972, J.J. Cale, Call Me The Breeze. En van die vrijheid gaan we naar een hele andere vorm van reizen. Van de open weg naar een part, een beat en een compleet nieuw geluid. Hier zijn Old Town Road, Lil Nas X en Billy Ray Cyrus. Yeah.

0: Dit is het muziekdossier 1991.
1: Ja, na dat jaar komt onze tijdcapsule van vanavond met daarin Lenny Kravitz, Chris Isaak en Seal. Veel luisterplezier.

Tosche. Ja, van onze tijdscapsule uit 1991 naar een nieuw album van Bruno Mars, The Romantic, met één van de grote hittracks daarvan, I Just Might.

Just Might. Heerlijke muziek van Bruno Mars van zijn nieuwe album. En dat album heet The Romantic. Verder met Christina Aguilera. Beautiful werd een van de meest persoonlijke en krachtige nummers van Christina. Het lied gaat over zelfacceptatie en het idee dat je ondanks twijfels of kritiek gewoon mag zijn wie je bent. Maar haar indrukwekkende stem en een sombere productie werd het een wereldwijde hit. Het nummer werd geschreven door Linda Perry, die het eigenlijk eerst zelf wilde opnemen. Maar toen ze Christina het hoorde zingen, wist ze meteen: dit moet haar nummer worden.

Ja, nummer wat de titel zo'n eer aandoet. Deze trommelvliesstrelende muziek van Christina Aguilera. In één woord, beautiful. Dan een stapje terug naar 1978. Kiss You All Over werd de grote internationale doorbraak voor de Amerikaanse band Exile. Het nummer combineert zachte rock met een vleugje disco en die typische late 70s romantische sfeer. Vooral het dromerige refrein maakt het tot een enorme radiohit.

0: Exile. Een nummer dat klinkt als een warme zomeravond.
1: Elke dag, ook voor jou.
0: Ja, weer even een kijkje in 1991. Met Money Don't Matter Tonight laat Prince een meer maatschappelijke betrokken kant zien. Het nummer gaat over ongelijkheid, materialisme en de vraag wat geld eigenlijk waard is als het erop aankomt. Waar Prince vaak bekend staat om zijn funk en extravagantie, is dit juist een meer ingetogen track. Met een warme, soulvolle sound en een duidelijke boodschap. Hij laat zien dat hij niet alleen een performer was, maar ook iemand die naar de wereld keek en daar iets over wilde zeggen. Dit is één van de weinige Prince-nummers waarin hij zo direct zich uitspreekt over sociale thema's. Iets wat het nummer extra bijzonders maakt. Soms draait alles om geld, tot het ineens nergens meer om draait. Prince, Money.

0: Maas op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venray van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag en elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt toch ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvendraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam Go Ahead Eagles eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zegen bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. en geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Ja, dan zijn we weer het tweede uur van Muziekdossier op deze zondagavond 3 mei. Van vinyl tot vandaag. En dit uur begonnen we met een nummer dat je niet alleen hoort, maar voelt. Soms zegt één stem genoeg, maar als twee stemmen elkaar vinden op precies het juiste moment, dan ontstaat er iets heel bijzonders. Het was in 1986, Peter Gabriel en Kate Bush. Gabriel schreef dit nummer in een periode van economische onzekerheid in Engeland. Het gevoel van verlies, werkloosheid, geen grip meer hebben, dat hoor je in zijn stem. En dan komt Kate Bush, warm, geruststellend, bijna alsof ze je overeind trekt. Don't Give Up, een duet dat binnenkomt, elke keer weer. Kate Bush nam haar vocalen vrijwel in één take op. Puur gevoel, geen opsmoek. Van een nummer dat je vastpakt naar eentje die je nooit meer loslaat. Halverwege de jaren 90, dit was er zo een die overal was. Radio, kroeg, slaapkamer en ja, ook gewoon keihard meezingen. 1995, een nummer 1 notering in de top 40 zelfs. Geschreven door Noel Gallagher, ooit bedoeld als een soort denkbeeldige redder. Iemand die je door alles heen helpt. Later werd het verhaal een beetje aangepast, klassiek Oasis. Maar het gevoel bleef. De gitaar, het refrein. En voor je het weet, zing je het mee. Wonderwall is één van de meest gecoverde nummers ooit. Van kampvuur tot stadion, deze blijft staan. Zo, tweede uur is begonnen. Straks nog meer klassiekers. Verrassingen van platen waarvan je denkt, hey, die zat nog ergens diep verstopt. Blijf lekker hangen, dit is Muziekdossier. Raccoon en Stranglers staan voor je klaar.

Ja, dat was even lekker doorrollen zoals je dat regelmatig gewend bent hier in Muziek. Dus jij zonder storen non-stop te platen. Je hoorde Raccoon en The Stranglers. Raccoon, altijd dat herkenbare Nederlandse geluid. Klein en oprecht, maar raak. No Mercy bracht je weer even terug naar de jaren 90. Zon tempo en meezingen zonder nadenken. De Stranglers met Skin Deep, iets minder rauw dan hun beginjaren, maar wel die typisch eigen sound die blijft hangen. En dan schakelen we nu door naar nu, of in ieder geval bijna nu. Nieuwe generatie, rauwhandje en zo'n stem die je meteen herkent. Lola Jong, Messi 2024. Lola Jong maakt muziek die niet perfect wil zijn en juist daarom binnenkomt. Messi gaat over jezelf zijn, inclusief alle rafelrandjes. Geen filter, geen façade, gewoon echt. Ze brak door via live sessies en kreeg snel een reputatie als iemand die live nog sterker klinkt dan op de plaat. Dit is er zo een, die blijft plakken en straks hebben we er nog een paar voor je. Dus blijf erbij. Klaarstaan Lady Gaga, Bruno Mars en Pink samen met haar dochter Willow.

0: Dit is het muziekdossier Dance Classics.
1: Ja, dan zijn we aangekomen op het halve uur in het tweede uur. En dat betekent de Pentagon Dance Classics vanavond met Change, Change of Heart, Imagination, Music and Lights. En je hoort de Gabband als laatste met Oops, Upside Your Head. Veel dansplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat waren ze dan weer, onze Pentagon Dance Classics. En voor de mensen die misschien niet bekend zijn met Pentagon, zal ik het nog één keer in het kort uitleggen. Pentagon was een beruchte, beroemde, befaamde discotheek in de tijd van 1968 tot 1989. Ieder jaar is er nog een reunie, zo rond de kerstdagen. En er zijn echt heel veel mensen in Venray en omgeving die in die tijd regelmatig naar de Pentagon gingen. En nu via onze WhatsApp eigenlijk iedere week hun favoriete platen sturen. Vanavond was het de beurt aan Change met Change of Heart, Imagination, Music and Lights. En je hoorde de Gap Band als laatste met Oops op Side Your Head. En van al die disco-klanken van weleer naar een nummer dat al decennia lang binnenkomt. Soms heb je geen opsmoek nodig, alleen een stem, een verhaal en een boodschap die blijft hangen. Phil Collins liet hier een andere kant van zichzelf zien. Geen feel-good, maar een confronterend verhaal over dakloosheid en wegkijken. Is there nothing more anybody can do? Een zin die blijft hangen. Het nummer won een Grammy en groeide uit tot een van zijn grootste solo-hits wereldwijd. In Nederland was het nummer 1 in de top 40. Het jaar was 1989. Je hoort Phil Collins, Another Day in Paradise.

Ja, zo laat Another Day in Paradise Phil Collins ons achter met een verhaal dat je niet zomaar uitzet. Soms is muziek geen achtergrond, maar een spiegel. Eentje die even stilzet voordat we weer doorgaan. En dat doorgaan doen we met iets bijzonders. Twee werelden die samenkomen, kracht en melodie, donker en licht. En precies daar in dat spanningsveld ontstaat iets nieuws. Iets nieuws van Within Temptations en Smash Into Pieces. In 2023, Somebody Like You. Een samenwerking die verrassend goed werkt. De herkenbare kracht van Within Temptations gecombineerd met de energieke, moderne sound van Smash Into Pieces. Somebody Like You draait om verbinding en wat er gebeurt als twee werelden elkaar echt vinden. Deze samenwerking laat zien hoe genres steeds meer vervagen en juist daardoor ontstaat weer iets fris. Mooi hoe het samenkomt. We gaan door. Dit is Muziekdossier met Jack Willems. En hierna staat Post Malone klaar met Kimmy.

0: Je voelt je thuis. Omroep Venray. Dit is het muziekdossier.
1: Ja, zo laat Post Malone met Chemical nog even dat gevoel hangen. Liefde die schuurt, trekt en soms net buiten bereik blijft. Maar muziek die kent geen tijd, die slaat bruggen. Van nu naar toen en ineens sta je daar. Zon op je gezicht, herinneringen die vanzelf boven komen drijven... en een glimlach die je niet eens kunt tegenhouden. Dit is zo'n moment, door naar Brown Eyed Girl, Van Morrison.

1967, hoorde Van Morrison met zijn Brown Eyed Girl. Zo'n nummer dat gewoon even een glimlach op je gezicht tovert. Ja, en zo zijn we alweer bijna aangekomen aan het einde van deze muziekdossier op zondag 3 mei. De lente is nu echt begonnen afgelopen week. Temperaturen dik boven de 20 graden, maar ook de komende week weer. Zon op je gezicht, af en toe een spettertje regen. Maar dit zijn van die dagen die je gewoon wilt vasthouden. Bedankt voor het luisteren en voor al jullie berichtjes. Blijf ze vooral sturen via de WhatsApp. Altijd leuk om van je te horen. En wie weet hoor je jezelf volgende week terug. Want al die verzoeknummers die worden verwerkt in of de Pentagon Dance Classics of de tijdscapsule of gewoon de nummers waar we aandacht aan besteden en op onze playlist terechtkomen. We maken het programma samen. Jullie WhatsAppjes maken het programma compleet. Ik ben er volgende week zaterdag weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Met weer zo'n reis door 7 decennia muziek. Voor nu, maak er een fijne avond van. Maak er een fijne week van. Geniet van het mooie weer. En we sluiten af met een track die je nog even meeneemt de avond in. Dit is Starwalking, Lil Nas X. Tot volgende week.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dag luisteraars, welkom weer bij Gouden Akkoorden. Vandaag op 3 mei wil ik even stilstaan bij de dodenherdenking op 4 mei en bevrijdingsdag op 5 mei. 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld en 5 mei vieren we dat voor het Europese deel van het toenmalige Nederland de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Muziek heeft met en zonder woorden extra betekenis op deze dagen. Vandaar dat ik naar muziek gezocht heb die hierbij aansluit. We beginnen met de Story of Anne Frank van de hedendaagse Duitse componist Otto M. Schwartz. In deze compositie beschrijft Schwartz muzikaal het verhaal van Anne Frank en haar familie, die in 1933 naar Nederland kwamen om de Jodenvervolging in Duitsland te ontlopen. De muziek vertelt het verhaal van het rustige leven in Nederland, de angst en de eerste jaren van de oorlog en de onderduiktijd, de dreiging van de deportatie en het verblijf en de dood in Auschwitz. Het werk wordt uitgevoerd door het Muziekkorps der Bundeswehr onder leiding van Christoph Scheibling. Met dit werk wil de componist Otto M. Schwartz, zelf vader van 2 dochters, een muzikaal statement maken tegen elke vorm van racisme.

met de Mauthausen-cyclus van de Griekse componist, dirigent, verzetstrijder en politicus Mikis Theodorakis. Deze cyclus, geschreven in 1965, bestaat uit 4 liederen die geïnspireerd zijn op een boek van de Griekse toneelschrijver en dichter Iakavos Kambanellis. Dit boek vertelt het verhaal van leven en dood in het concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk, waar een groot aantal Joodse en politieke gevangenen werd vastgehouden en vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 4 Mauthausen-liederen hebben een gemeenschappelijk thema. Ze drukken de terreur, pijn en marteling van het concentratiekamp uit en de effecten daarvan op geest en lichaam van de gevangenen. De Mauthausen-cyclus van Theodorakis kent ook een Nederlandse versie. Lennart Nijg vertaalde de liederen en Lisbeth List zong ze. Ook is er een Jiddische vertaling van Nicky Jacobs, die ze samen met haar band uitvoert. Vandaag kies ik voor de oorspronkelijke Griekse uitvoering, gezongen door Maria Farantouri. Achtereenvolgens hoort u Asma Asmaton, het hooglied. Hierin hoort u de angst en de afschuw van een Joodse gevangene die ontdekt dat de vrouw die hij lief heeft naar de gaskamer is gebracht. Het refrein, hoe mooi is mijn geliefde, is ontleend aan het hooglied van Salomon uit het Oude Testament. Als tweede, Antonies, wat teruggrijpt naar een historische gebeurtenis. Een Griekse man, Antonies, had in de steengroeven van kamp Mauthausen een Joodse man, die bijna bezweek aan het gewicht van de stenen die hij moest dragen, geholpen. De toezichthoudende SS'er schoot hierop de Joodse man dood en stond op het punt om ook Antonies te doden. Deze liep echter weg met zijn dubbele vracht, de SS'er achterlatend.

Na de eerste twee liederen uit de Mauthausen-cyclus gaat Maria Faranduri verder met de overige twee liederen. Drapetis, de vluchteling, dat Theodorakis met opzet als een melodie in de stijl van Mozart componeerde, en dat als een ironisch eerbetoon aan het Oostenrijkse landschap, waar een ontsnapte Joodse gevangene ronddwaalt. Deze vluchteling wordt uiteindelijk verraden en door de SS vermoord. Het laatste lied, Otan Teliosi o Polemos, als de oorlog voorbij is, verhaalt de fantasie van een Joodse gevangene die droomt van het einde van de oorlog. Hij droomt over het meisje dat hij alleen maar door het prikkeldraad, dat de mannelijke en vrouwelijke gevangenen van elkaar gescheiden, kan zien. En hij roept over het prikkeldraad: vergeet me niet, wacht op mij, zodat we elkaar kunnen ontmoeten en kussen in de zonnige stralen onder normale, gewone mensen, als de oorlog eindigt. In dit lied komt het thema uit het eerste lied, het Hooglied, weer terug en sluit zo de cyclus af.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt het wat lichter. En de Glasshouse sluit daar naar mijn idee best wel mooi op aan. Het is een eigen compositie van trio C tot de derde. Een Nederlands trio dat zijn inspiratie haalt uit klezmer, Balkan, Zigeuner, Turkse, Iraanse, Pakistaanse en Indiaanse muziek. De Glasshouse, het glazen huis dat heel breekbaar is, is vergelijkbaar met de vrede die we in 1945 dachten te hebben gesloten, maar die heel broos en heel breekbaar blijkt te zijn.

sluit de gouden akkoorden af met Aspen Summer, uitgevoerd door Michael Jones. Michael Jones, die in 2022 stierf, was een in Engeland geboren Canadese New Age pianist en componist. Daarnaast was hij ook schrijver en management trainer. En daarmee zijn we aan het eind van deze gouden akkoorden gekomen. Ik hoop dat u de muziek kon waarderen en dat u een volgende keer weer luistert.

0: Van 5 tot en met 7 juni gaat de 7e editie van het meerdaags wandelevenement Venraai van start. Hoeveel dagen ga jij lopen? 1, 2 of zelfs 3 dagen? Jij hebt de keuze uit 6 afstanden per dag. En elke dag zijn de routes anders. Je mag ook elke dag een andere afstand lopen. Keuze genoeg dus. Op zondag is er ook nog de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan deze afstand. Na het wandelen nog even nagenieten? Geen enkel probleem. Iedere middag is er volop muziek en bedrijvigheid op het Schouwburgplein. Jij wandelt er ook mee? Door je deelname steun je ook onze goede doelen. Stichting ALS Nederland en Stichting Durf te Vragen. Nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel via wandelevenementvenraai.nl, waar je nog veel meer informatie kunt vinden.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
2: Op zoek naar een dagje uit waar je echt iets beleeft? Bij Museum Dorp de Locht stap je in het leven van vroeger op het Noord-Limburgse platteland. En in de meivakantie is er extra veel te beleven bij de Locht. Met bijzondere activiteiten zoals de Spindag, Aspergedag en de Lente Dierendag. Kijk voor meer informatie op museumdelocht.nl.
3: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venraai is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
4: Omroep Venraai.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
7: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland had terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Draai. Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ha ha ha.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo